0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radiolelystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Na de laatste vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij, maar die opmars is dit jaar gestopt. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan nadat Argentinië de WK-finale had bereikt. De Argentijnen versloegen in de halve finale Engeland met 2-1. Het weer vrij zonnig vandaag. Het wordt 23 tot 31 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het stadsbestuur wil de kosten van Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar respectievelijk vorig jaar hebben gedaan. Een nadere invulling is er nog niet, nog voor het programma, nog voor het budget. Het college van burgemeester en wethouders hoopt in september, dus na de vakantie, met meer concrete voorstellen naar de gemeenteraad te kunnen. Overigens komt naar het zich laat aanzien er ook steun van de provincie. Vorige week werd bekend dat Lelystad is uitgekozen als de gemeente waar de koning en de koninklijke familie volgend jaar de landelijke viering van zijn verjaardag willen houden. Hij wordt dan 60 en het is dat jaar ook 60 jaar geleden dat Lelystad de eerste bebouwing buiten het werkeiland kreeg. Dus de eerste bebouwing in de polder. Op 2 oktober 1967 betrokken de eerste bewoners hun huurhuizen. En de voorbereiding voor het aan land brengen van de Batavia worden deze maand zichtbaar. Vandaag over een week worden de resterende kanonnen van boord gehesen, samen met een deel van de loden ballast. Dat is nodig om de diepgang geschikt te maken voor de verplaatsing naar Amsterdam. Vanwege de werkzaamheden is de Batavia die dag niet toegankelijk. De rest van Museum Batavialand is wel geopend. Na het hijsmoment blijft het schip met enkele beperkingen nog de hele zomervakantie te bezoeken. En daarmee is dit de laatste zomer waarin bezoekers het deinen, het krakende hout en het leven van het schip nog op het water kunnen ervaren, aldus Batavialand. Na 31 jaar aan de stijger in Lelystad wordt de nagebouwde Oost-Indiëvaarder aan het einde van de zomer naar een droogdok in Amsterdam gesleept. Daar wordt het schip op een ponton geplaatst en vervolgens teruggebracht naar Lelystad voor een plek op het terrein van Museum Batavialand. En komende zondag wordt in Leeuwarden weer gestreden om de titel Sterkste Vrouw van Nederland. En Patricia Smit uit Lelystad, de huidige titelhouder, is opnieuw van de partij. Ze won in 2018 voor het eerst en vervolgens vanaf 2022 elk jaar. En begin oktober doet ze in Engeland een gooi naar de Europese titel. Vorig jaar veroverde ze op dat niveau de derde plek.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag opnieuw droog en zonovergoten in Lelystad. Met vanmiddag 29 graden is het net zo warm als gisteren. Er waait een noordoostenwind, windkracht 4 in de stad, en die brengt enige verkoeling. Vanavond is het helder en nog lang warm. Om 8 uur is het een graad op 25 en dan waait het iets minder hard. Daarna koelt het geleidelijk af naar een graad op 16. Morgen is het iets anders. Vooral in de ochtend verwacht ik wat meer bewolking, maar het blijft droog. De wind waait meer vanuit het noorden en is minder sterk. Daardoor wordt het een fractie minder warm. Vrijdag een mix van zon en stapelwolken. De noordenwind voert frisse lucht aan. In het weekend wordt het hooguit 21 of 22 graden. Maar regen verwacht ik voorlopig nog niet. Tot zover het weerbericht van Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij knooppunt Grijshoord is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjodorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjodorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
6: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech-bro Fjodorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
5: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92e minuut kwam er nog eentje bij.
7: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
8: Ja!
7: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
5: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij knooppunt Bankhoef is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Twee boten met meer dan 500 mensen aan boord zijn deze maand mogelijk gezonken voor de kust van Myanmar, meldt de VN. Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya-meerderheid. Een deel daarvan kwam waarschijnlijk uit vluchtelingenkampen uit Bangladesh. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Het weer vrij zonnig, met in het noorden nog wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaid de 66-jarige vriend vermoordde in diensthuizende Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Iedereen heeft in zijn straf van 9 jaar uitgezeten, heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. De man, de inmiddels 47-jarige ST, belde op 30 juli 2012 zelf naar de politie. Een tijdje nadat hij het slachtoffer met een elektriciteitssnoer had gewurgd. De twee hadden coke en bier gebruikt, wat ze al jaren regelmatig samen deden. Maar T was in een roest geraakt, wilde meer coke, vroeg het slachtoffer om geld en draaide door toen hij dat niet kreeg. Na zijn daad scoorde hij met geld van het slachtoffer alsnog en ging vervolgens terug naar de Jol, waar hij naast de dood op de bank porno ging zitten kijken. Uiteindelijk kwam hij weer bij zinnen en sloeg dus zelf alarm. En speeltuin Schatteiland, vorig jaar het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Zet de sociaal werker in voor ondersteuning van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten. En daardoor kan de speeltuin vaker open en kunnen meer activiteiten worden aangeboden. Zonder de vrijwilligers was de speeltuin in de Voorstraat, tevens een ontmoetingspunt voor waterwijkbewoners, er nooit geweest, beseffen de nieuwe professionele bestuurders. Hun voorgangers worden bedankt met een bordje op een van de speelobjecten, het piratenschip. En je kunt sinds gisteren weer werkzaamheden verwachten in het noorden van het Hollandse Houtberg naar dijk en soms een zandwagen tegenkomen. Het al langer lopende verbeteren van de toegankelijkheid en de afwisseling in de natuur was stilgelegd vanwege het broedseizoen en dat eindigt op 15 juli, al dus Staatsbosbeheer.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We schakelen geleidelijk over naar gematigd en fris zomerweer. Vandaag zijn al meer wolkenvelden aanwezig in Lelystad. De zon schijnt daar van tijd tot tijd goed doorheen. De noordoostenwind waait een fractie minder sterk dan de afgelopen dagen. Ook is de middagtemperatuur een paar graden lager al. Het wordt hooguit 25 graden. Vanavond en vannacht is het tamelijk helder. Daarbij draait de wind naar het noorden en neemt iets af. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen en in het weekend waait er een stevige noordwestelijke wind over de stad. Morgen is het eerst vrij zonnig en wordt het opnieuw 25 graden. In de avond trekt meer bewolking over Lelystad. In het weekend is er een afwisseling van zon en wolken. Het blijft wel droog, maar het wordt niet warmer dan 20 of 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Maarsbergen is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
6: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
5: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
7: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
5: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Nu blijft de teller steken op 29%. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk twee boten met 500 vluchtelingen gezonken. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. En dat komt vooral doordat het door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vooral zonnig, maar in het noorden ook wolken. Het wordt 23 tot 31 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaid de 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. De man, de inmiddels 47-jarige ST, belde op 30 juli 2012 zelf naar de politie. Een tijdje nadat hij het slachtoffer met een elektriciteitssnoer had gewurgd. De twee hadden coke en bier gebruikt, wat ze al jaren regelmatig samen deden. Maar T was in een roes geraakt, wilde meer coke, vroeg het slachtoffer om geld en draaide door toen hij dat niet kreeg. Na zijn daad scoorde hij met geld van het slachtoffer alsnog en ging vervolgens terug naar de Jol, waar hij naast de dood op de bank porno ging zitten kijken. Uiteindelijk kwam hij weer bij zinnen en sloeg dus zelf alarm. En speeltuin Schatteiland, vorig jaar het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Zet de sociaal werker in voor ondersteuning van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten. En daardoor kan de speeltuin vaker open en kunnen meer activiteiten worden aangeboden. Zonder de vrijwilligers was de speeltuin in de Voorstraat, tevens een ontmoetingspunt voor Waterwijkbewoners, er nooit geweest, beseffen de nieuwe professionele bestuurders. Hun voorgangers worden bedankt met een bordje op een van de speelobjecten, het piratenschip. En je kunt sinds gisteren weer werkzaamheden verwachten in het noorden van het Hollandse Houtberk naar Dijk en soms een zandwagen tegenkomen. Het al langer lopende verbeteren van de toegankelijkheid en de afwisseling in de natuur was stilgelegd vanwege het broedseizoen en dat eindigt op 15 juli, al dus Stadsbosbeheer.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We schakelen geleidelijk over naar gematigd en fris zomerweer. Vandaag zijn al meer wolkenvelden aanwezig in Lelystad. De zon schijnt daar van tijd tot tijd goed doorheen. De noordoostenwind waait een fractie minder sterk dan de afgelopen dagen. Ook is de middagtemperatuur een paar graden lager al. Het wordt hooguit 25 graden. Vanavond en vannacht is het tamelijk helder. Daarbij draait de wind naar het noorden en neemt iets af. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen en in het weekend waait er een stevige noordwestelijke wind over de stad. Morgen is het eerst vrij zonnig en wordt het opnieuw 25 graden. In de avond trekt meer bewolking over Lelystad. In het weekend is er een afwisseling van zon en wolken. Het blijft wel droog, maar het wordt niet warmer dan 20 of 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Hilversum een file van 6 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En op de A50 Osse-Arnhem bij Heteren ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
4: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
3: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
5: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
3: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Daar zit ik dan, in het ochtendzonnetje. En waarschijnlijk zit ik er vanavond nog. Ik zie de schepen die willen aanleggen de haven binnenkomen, en ik zie ze straks ook weer vertrekken. Ja, het is een mooi plekje aan de kade. Het uitzicht over de baai is prachtig. En je kunt hier gewoon de tijd voorbij laten glijden, zonder verplichtingen en zonder zorgen. Hoog en laag water wisselen elkaar af. Eb en vloed. En eb en vloed. Het gaat allemaal door. Helemaal vanzelf. Ik hoef verder ook niks. Dat was wel anders toen ik nog in Georgia woonde, 2000 mijl van deze plek vandaan. Ik had verplichtingen en er waren tientallen mensen die me vertelden wat ik doen en laten moest. Maar nu ben ik dus hier en ik kijk uit over de baai van San Francisco. Hier heb ik rust. Hier zou ik ooit best willen sterven. Deze kade is nu mijn thuis. En toch, mijn uitzicht is dan wel veranderd, maar van binnen blijf ik gewoon dezelfde. Daar verandert niks. Dus het enige wat ik kan, is mijn tijd verdoen met het kijken naar het tij. Eb en vloed. En eb en vloed.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaid zijn 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. De man, de inmiddels 47-jarige ST, belde op 30 juli 2012 zelf naar de politie. Een tijdje nadat hij het slachtoffer met een elektriciteitssnoer had gewurgd. De twee hadden kook en bier gebruikt, wat ze al jaren regelmatig samen deden. Maar T was in een roest geraakt, wilde meer kook, vroeg het slachtoffer om geld en draaide door toen hij dat niet kreeg. Na zijn daad scoorde hij met geld van het slachtoffer alsnog en ging vervolgens terug naar de Jol, waar hij naast de dood op de bank porno ging zitten kijken. Uiteindelijk kwam hij weer bij zinnen en sloeg dus zelf alarm. En speeltuin Schatteiland, vorig jaar het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Zet de sociaal werker in voor ondersteuning van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten. En daardoor kan de speeltuin vaker open en kunnen meer activiteiten worden aangeboden. Zonder de vrijwilligers was de speeltuin in de Voorstraat, tevens een ontmoetingspunt voor Waterwijkbewoners, er nooit geweest, beseffen de nieuwe professionele bestuurders. Hun voorgangers worden bedankt met een bordje op een van de speelobjecten, het piratenschip. En je kunt sinds gisteren weer werkzaamheden verwachten in het noorden van het Hollandse Houtberg naar dijk en soms een zandwagen tegenkomen. Het al langer lopende verbeteren van de toegankelijkheid en de afwisseling in de natuur was stilgelegd vanwege het broedseizoen en dat eindigt op 15 juli, al dus Staatsbosbeheer.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We schakelen geleidelijk over naar gematigd en fris zomerweer. Vandaag zijn al meer wolkenvelden aanwezig in Lelystad. De zon schijnt daar van tijd tot tijd goed doorheen. De noordoostenwind waait een fractie minder sterk dan de afgelopen dagen. Ook is de middagtemperatuur een paar graden lager al. Het wordt hooguit 25 graden. Vanavond en vannacht is het tamelijk helder. Daarbij draait de wind naar het noorden en neemt iets af. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen en in het weekend waait er een stevige noordwestelijke wind over de stad. Morgen is het eerst vrij zonnig en wordt het opnieuw 25 graden. In de avond trekt meer bewolking over Lelystad. In het weekend is er een afwisseling van zon en wolken. Het blijft wel droog, maar het wordt niet warmer dan 20 of 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 10:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging 10 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Hattermerbroek ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaid een 66-jarige vriend vermoordde in Dienshuizen, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Iedereen heeft in zijn straf van 9 jaar uitgezeten. Hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan. En alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. De man, de inmiddels 47-jarige ST, belde op 30 juli 2012 zelf naar de politie. Een tijdje nadat hij het slachtoffer met een elektriciteitssnoer had gewurgd. De twee hadden kook en bier gebruikt, wat ze al jaren regelmatig samen deden. Maar T was in een roest geraakt, wilde meer kook, vroeg het slachtoffer om geld en draaide door toen hij dat niet kreeg. Na zijn daad scoorde hij met geld van het slachtoffer alsnog en ging vervolgens terug naar de Jol, waar hij naast de dood op de bank porno ging zitten kijken. Uiteindelijk kwam hij weer bij zinnen en sloeg dus zelf alarm. En speeltuin Schatteiland, vorig jaar het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Zet de sociaal werker in voor ondersteuning van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten. En daardoor kan de speeltuin vaker open en kunnen meer activiteiten worden aangeboden. Zonder de vrijwilligers was de speeltuin in de Voorstraat, tevens een ontmoetingspunt voor Waterwijkbewoners, er nooit geweest, beseffen de nieuwe professionele bestuurders. Hun voorgangers worden bedankt met een bordje op een van de speelobjecten, het piratenschip. En je kunt sinds gisteren weer werkzaamheden verwachten in het noorden van het Hollandse houtwerk naar dijk en soms een zandwagen tegenkomen. Het al langer lopende verbeteren van de toegankelijkheid en de afwisseling in de natuur was stilgelegd vanwege het broedseizoen en dat eindigt op 15 juli, al dus Staatsbosbeheer.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We schakelen geleidelijk over naar gematigd en fris zomerweer. Vandaag zijn al meer wolkenvelden aanwezig in Lelystad. De zon schijnt daar van tijd tot tijd goed doorheen. De noordoostenwind waait een fractie minder sterk dan de afgelopen dagen. Ook is de middagtemperatuur een paar graden lager al. Het wordt hooguit 25 graden. Vanavond en vannacht is het tamelijk helder. Daarbij draait de wind naar het noorden en neemt iets af. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen en in het weekend waait er een stevige noordwestelijke wind over de stad. Morgen is het eerst vrij zonnig en wordt het opnieuw 25 graden. In de avond trekt meer bewolking over Lelystad. In het weekend is er een afwisseling van zon en wolken. Het blijft wel droog, maar het wordt niet warmer dan 20 of 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18, die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaid zijn 66-jarige vriend vermoordde in Dienshuizen, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Iedereen heeft hier zijn straf van 9 jaar uitgezeten. Hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan. En alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. De man, de inmiddels 47-jarige ST, belde op 30 juli 2012 zelf naar de politie. Een tijdje nadat hij het slachtoffer met een elektriciteitssnoer had gewurgd. De twee hadden coke en bier gebruikt, wat ze al jaren regelmatig samen deden. Maar T was in een roest geraakt, wilde meer coke, vroeg het slachtoffer om geld en draaide door toen hij dat niet kreeg. Na zijn daad scoorde hij met geld van het slachtoffer alsnog en ging vervolgens terug naar de Jol, waar hij naast de dood op de bank porno ging zitten kijken. Uiteindelijk kwam hij weer bij zinnen en sloeg dus zelf alarm. En speeltuin Schatteiland, vorig jaar het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Zet de sociaal werker in voor ondersteuning van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten. En daardoor kan de speeltuin vaker open en kunnen meer activiteiten worden aangeboden. Zonder de vrijwilligers was de speeltuin in de Voorstraat, tevens een ontmoetingspunt voor waterwijkbewoners, er nooit geweest, beseffen de nieuwe professionele bestuurders. Hun voorgangers worden bedankt met een bordje op een van de speelobjecten, het piratenschip. En je kunt sinds gisteren weer werkzaamheden verwachten in het noorden van het Hollandse houtberg naar dijk en soms een zandwagen tegenkomen. Het al langer lopende verbeteren van de toegankelijkheid en de afwisseling in de natuur was stilgelegd vanwege het broedseizoen en dat eindigt op 15 juli, al dus Staatsbosbeheer.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We schakelen geleidelijk over naar gematigd en fris zomerweer. Vandaag zijn al meer wolkenvelden aanwezig in Lelystad. De zon schijnt daar van tijd tot tijd goed doorheen. De noordoostenwind waait een fractie minder sterk dan de afgelopen dagen. Ook is de middagtemperatuur een paar graden lager al. Het wordt hooguit 25 graden. Vanavond en vannacht is het tamelijk helder. Daarbij draait de wind naar het noorden en neemt iets af. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen en in het weekend waait er een stevige noordwestelijke wind over de stad. Morgen is het eerst vrij zonnig en wordt het opnieuw 25 graden. In de avond trekt meer bewolking over Lelystad. In het weekend is er een afwisseling van zon en wolken. Het blijft wel droog, maar het wordt niet warmer dan 20 of 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaide 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. De man, de inmiddels 47-jarige ST, belde op 30 juli 2012 zelf naar de politie. Een tijdje nadat hij het slachtoffer met een elektriciteitssnoer had gewurgd. De twee hadden coke en bier gebruikt, wat ze al jaren regelmatig samen deden. Maar T was in een roest geraakt, wilde meer coke, vroeg het slachtoffer om geld en draaide door toen hij dat niet kreeg. Na zijn daad scoorde hij met geld van het slachtoffer alsnog en ging vervolgens terug naar de Jol, waar hij naast de dood op de bank porno ging zitten kijken. Uiteindelijk kwam hij weer bij zinnen en sloeg dus zelf alarm. En speeltuin Schatteiland, vorig jaar het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Ze zet de sociaal werker in voor ondersteuning van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten. En daardoor kan de speeltuin vaker open en kunnen meer activiteiten worden aangeboden. Zonder de vrijwilligers was de speeltuin in de Voorstraat, tevens een ontmoetingspunt voor Waterwijkbewoners, er nooit geweest, beseffen de nieuwe professionele bestuurders. Hun voorgangers worden bedankt met een bordje op een van de speelobjecten, het piratenschip. En je kunt sinds gisteren weer werkzaamheden verwachten in het noorden van het Hollandse Houtberk naar dijk en soms een zandwagen tegenkomen. Het al langer lopende verbeteren van de toegankelijkheid en de afwisseling in de natuur was stilgelegd vanwege het broedseizoen en dat eindigt op 15 juli, aldus Staatsbosbeheer.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is er een mix van zon en wolkenvelden in Lelystad. Bij matige noordoostenwind is het de komende uren 24 of 25 graden. Vanavond draait de wind naar het noorden en neemt iets af. Het is overwegend helder bij zonsondergang en een graad of 20. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig en opnieuw wordt het 25 graden. Maar het waait stevig vanuit het noorden tot noordwesten en in de avond drijven vanuit het noorden lage wolken over de stad. In het weekend voert een flinke noordwestelijke wind frisse lucht aan. Er is een afwisseling van zon en wolken. Het blijft wel droog, maar met hooguit 20 of 21 graden is een zomerjasje nodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syrydenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto, en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaid de 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. De man, de inmiddels 47-jarige ST, belde op 30 juli 2012 zelf naar de politie. Een tijdje nadat hij het slachtoffer met een elektriciteitssnoer had gewurgd. De twee hadden kook en bier gebruikt, wat ze al jaren regelmatig samen deden. Maar T was in een roest geraakt, wilde meer kook, vroeg het slachtoffer om geld en draaide door toen hij dat niet kreeg. Na zijn daad scoorde hij met geld van het slachtoffer alsnog en ging vervolgens terug naar de Jol, waar hij naast de dood op de bank porno ging zitten kijken. Uiteindelijk kwam hij weer bij zinnen en sloeg dus zelf alarm. En speeltuin Schatteiland, vorig jaar het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Zet de sociaal werker in voor ondersteuning van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten. En daardoor kan de speeltuin vaker open en kunnen meer activiteiten worden aangeboden. Zonder de vrijwilligers was de speeltuin in de Voorstraat, tevens een ontmoetingspunt voor Waterwijkbewoners, er nooit geweest, beseffen de nieuwe professionele bestuurders. Hun voorgangers worden bedankt met een bordje op een van de speelobjecten, het piratenschip. En je kunt sinds gisteren weer werkzaamheden verwachten in het noorden van het Hollandse Houtberg naar dijk en soms een zandwagen tegenkomen. Het al langer lopende verbeteren van de toegankelijkheid en de afwisseling in de natuur was stilgelegd vanwege het broedseizoen en dat eindigt op 15 juli, al dus Staatsbosbeheer.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is er een mix van zon en wolkenvelden in Lelystad. Bij matige noordoostenwind is het de komende uren 24 of 25 graden. Vanavond draait de wind naar het noorden en neemt iets af. Het is overwegend helder bij zonsondergang en een graad of 20. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig en opnieuw wordt het 25 graden. Maar het waait stevig vanuit het noorden tot noordwesten en in de avond drijven vanuit het noorden lage wolken over de stad. In het weekend voert een flinke noordwestelijke wind frisse lucht aan. Er is een afwisseling van zon en wolken. Het blijft wel droog, maar met hooguit 20 of 21 graden is een zomerjasje nodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Deze week de

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. 1 van hen is een man van 18. En de 2e verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaid zijn 66-jarige vriend vermoordde in Dienshuizen, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Iedereen heeft in zijn straf van 9 jaar uitgezeten. Hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan. En alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. De man, de inmiddels 47-jarige ST, belde op 30 juli 2012 zelf naar de politie. Een tijdje nadat hij het slachtoffer met een elektriciteitssnoer had gewurgd. De twee hadden kook en bier gebruikt, wat ze al jaren regelmatig samen deden. Maar T was in een roest geraakt, wilde meer kook, vroeg het slachtoffer om geld en draaide door toen hij dat niet kreeg. Na zijn daad scoorde hij met geld van het slachtoffer alsnog en ging vervolgens terug naar de Jol, waar hij naast de dood op de bank porno ging zitten kijken. Uiteindelijk kwam hij weer bij zinnen en sloeg dus zelf alarm. En speeltuin Schatteiland, vorig jaar het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Zet de sociaal werker in voor ondersteuning van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten. En daardoor kan de speeltuin vaker open en kunnen meer activiteiten worden aangeboden. Zonder de vrijwilligers was de speeltuin in de Voorstraat, tevens een ontmoetingspunt voor Waterwijkbewoners, er nooit geweest, beseffen de nieuwe professionele bestuurders. Hun voorgangers worden bedankt met een bordje op een van de speelobjecten, het piratenschip. En je kunt sinds gisteren weer werkzaamheden verwachten in het noorden van het Hollandse houtwerk naar dijk en soms een zandwagen tegenkomen. Het al langer lopende verbeteren van de toegankelijkheid en de afwisseling in de natuur was stilgelegd vanwege het broedseizoen en dat eindigt op 15 juli, al dus Staatsbosbeheer.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is er een mix van zon en wolkenvelden in Lelystad. Bij matige noordoostenwind is het de komende uren 24 of 25 graden. Vanavond draait de wind naar het noorden en neemt iets af. Het is overwegend helder bij zonsondergang en een graad of 20. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig en opnieuw wordt het 25 graden. Maar het waait stevig vanuit het noorden tot noordwesten en in de avond drijven vanuit het noorden lage wolken over de stad. In het weekend voert een flinke noordwestelijke wind frisse lucht aan. Er is een afwisseling van zon en wolken. Het blijft wel droog, maar met hooguit 20 of 21 graden is een zomerjasje nodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat

0: waterbeheerderskeuze moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: dakkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radioLelystad.nl.

0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaid zijn 66-jarige vriend vermoordde in Dienshuizen, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Iedereen heeft in zijn straf van 9 jaar uitgezeten. Hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan. En alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. De man, de inmiddels 47-jarige ST, belde op 30 juli 2012 zelf naar de politie. Een tijdje nadat hij het slachtoffer met een elektriciteitssnoer had gewurgd. De twee hadden kook en bier gebruikt, wat ze al jaren regelmatig samen deden. Maar T was in een roes geraakt, wilde meer kook, vroeg het slachtoffer om geld en draaide door toen hij dat niet kreeg. Na zijn daad scoorde hij met geld van het slachtoffer alsnog en ging vervolgens terug naar de Jol, waar hij naast de dood op de bank porno ging zitten kijken. Uiteindelijk kwam hij weer bij zinnen en sloeg dus zelf alarm. En speeltuin Schatteiland, vorig jaar het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Zet de sociaal werker in voor ondersteuning van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten. En daardoor kan de speeltuin vaker open en kunnen meer activiteiten worden aangeboden. Zonder de vrijwilligers was de speeltuin in de Voorstraat, tevens een ontmoetingspunt voor Waterwijkbewoners, er nooit geweest, beseffen de nieuwe professionele bestuurders. Hun voorgangers worden bedankt met een bordje op een van de speelobjecten, het piratenschip. En je kunt sinds gisteren weer werkzaamheden verwachten in het noorden van het Hollandse houtwerk naar dijk en soms een zandwagen tegenkomen. Het al langer lopende verbeteren van de toegankelijkheid en de afwisseling in de natuur was stilgelegd vanwege het broedseizoen en dat eindigt op 15 juli, al dus Staatsbosbeheer.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: De rest van de dag is er een mix van zon en wolkenvelden in Lelystad. Bij matige noordoostenwind is het de komende uren 24 of 25 graden. Vanavond draait de wind naar het noorden en neemt iets af. Het is overwegend helder bij zonsondergang en een graad of 20. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig en opnieuw wordt het 25 graden. Maar het waait stevig vanuit het noorden tot noordwesten en in de avond drijven vanuit het noorden lage wolken over de stad. In het weekend voert een flinke noordwestelijke wind frisse lucht aan. Er is een afwisseling van zon en wolken. Het blijft wel droog, maar met hooguit 20 of 21 graden is een zomerjasje nodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Hoei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten.

0: bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in rivieren en de toenemende vraag naar water. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Het OM eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden. Dan het weer, in het noorden en midden bewolking, in het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaid zijn 66-jarige vriend vermoordde in diensthuizen de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. De man, de inmiddels 47-jarige ST, belde op 30 juli 2012 zelf naar de politie. Een tijdje nadat hij het slachtoffer met een elektriciteitssnoer had gewurgd. De twee hadden coke en bier gebruikt, wat ze al jaren regelmatig samen deden. Maar T was in een roest geraakt, wilde meer coke, vroeg het slachtoffer om geld en draaide door toen hij dat niet kreeg. Na zijn daad scoorde hij met geld van het slachtoffer alsnog en ging vervolgens terug naar de Jol, waar hij naast de dood op de bank porno ging zitten kijken. Uiteindelijk kwam hij weer bij zinnen en sloeg dus zelf alarm. En speeltuin Schatteiland, vorig jaar het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Ze zet de sociaal werker in voor ondersteuning van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten. En daardoor kan de speeltuin vaker open en kunnen meer activiteiten worden aangeboden. Zonder de vrijwilligers was de speeltuin in de Voorstraat, tevens een ontmoetingspunt voor waterwijkbewoners, er nooit geweest, beseffen de nieuwe professionele bestuurders. Hun voorgangers worden bedankt met een bordje op een van de speelobjecten, het piratenschip. En je kunt sinds gisteren weer werkzaamheden verwachten in het noorden van het Hollandse houtberg naar dijk en soms een zandwagen tegenkomen. Het al langer lopende verbeteren van de toegankelijkheid en de afwisseling in de natuur was stilgelegd vanwege het broedseizoen en dat eindigt op 15 juli, al dus Staatsbosbeheer.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is er een mix van zon en wolkenvelden in Lelystad. Bij matige noordoostenwind is het de komende uren 24 of 25 graden. Vanavond draait de wind naar het noorden en neemt iets af. Het is overwegend helder bij zonsondergang en een graad of 20. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig en opnieuw wordt het 25 graden. Maar het waait stevig vanuit het noorden tot noordwesten en in de avond drijven vanuit het noorden lage wolken over de stad. In het weekend voert een flinke noordwestelijke wind frisse lucht aan. Er is een afwisseling van zon en wolken. Het blijft wel droog, maar met hooguit 20 of 21 graden is een zomerjasje nodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn

0: De afgelopen twee dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. Op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Presikhaaf 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Bij niveau 3 is sprake van een crisis. Het weer in het noorden en midden bewolking, in het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgeraakte 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. De man, de inmiddels 47-jarige ST, belde op 30 juli 2012 zelf naar de politie. Een tijdje nadat hij het slachtoffer met een elektriciteitssnoer had gewurgd. De twee hadden coke en bier gebruikt, wat ze al jaren regelmatig samen deden. Maar T was in een roest geraakt, wilde meer coke, vroeg het slachtoffer om geld en draaide door toen hij dat niet kreeg. Na zijn daad scoorde hij met geld van het slachtoffer alsnog en ging vervolgens terug naar de Jol, waar hij naast de dood op de bank porno ging zitten kijken. Uiteindelijk kwam hij weer bij zinnen en sloeg dus zelf alarm. En speeltuin Schatteiland, vorig jaar het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Ze zet de sociaal werker in voor ondersteuning van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten. En daardoor kan de speeltuin vaker open en kunnen meer activiteiten worden aangeboden. Zonder de vrijwilligers was de speeltuin in de Voorstraat, tevens een ontmoetingspunt voor Waterwijkbewoners, er nooit geweest, beseffen de nieuwe professionele bestuurders. Hun voorgangers worden bedankt met een bordje op een van de speelobjecten, het piratenschip. En je kunt sinds gisteren weer werkzaamheden verwachten in het noorden van het Hollandse Houtberk naar dijk en soms een zandwagen tegenkomen. Het al langer lopende verbeteren van de toegankelijkheid en de afwisseling in de natuur was stilgelegd vanwege het broedseizoen en dat eindigt op 15 juli, al dus Staatsbosbeheer.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is er een mix van zon en wolkenvelden in Lelystad. Bij matige noordoostenwind is het de komende uren 24 of 25 graden. Vanavond draait de wind naar het noorden en neemt iets af. Het is overwegend helder bij zonsondergang en een graad of 20. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig en opnieuw wordt het 25 graden. Maar het waait stevig vanuit het noorden tot noordwesten en in de avond drijven vanuit het noorden lage wolken over de stad. In het weekend voert een flinke noordwestelijke wind frisse lucht aan. Er is een afwisseling van zon en wolken. Het blijft wel droog, maar met hooguit 20 of 21 graden is een zomerjasje nodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem, voor afrit Oosterbeek 5 minuten op onthoud. Op de A12 richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes doet er een kwartier langer over. Dan naar de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten op onthoud. En tot slot de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Westervoort doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Van de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken staat een auto in brand. Vanwege de vele rook is de weg hier helemaal dicht. En tot slot op de N781 Ede richting Wageningen. Tussen de aansluiting met de A12 en Rhenen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Het weer, vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het 23 tot 28 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaid de 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. De man, de inmiddels 47-jarige ST, belde op 30 juli 2012 zelf naar de politie. Een tijdje nadat hij het slachtoffer met een elektriciteitssnoer had gewurgd. De twee hadden coke en bier gebruikt, wat ze al jaren regelmatig samen deden. Maar T was in een roest geraakt, wilde meer coke, vroeg het slachtoffer om geld en draaide door toen hij dat niet kreeg. Na zijn daad scoorde hij met geld van het slachtoffer alsnog en ging vervolgens terug naar de Jol, waar hij naast de dood op de bank porno ging zitten kijken. Uiteindelijk kwam hij weer bij zinnen en sloeg dus zelf alarm. En speeltuin Schatteiland, vorig jaar het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Zet de sociaal werker in voor ondersteuning van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten. En daardoor kan de speeltuin vaker open en kunnen meer activiteiten worden aangeboden. Zonder de vrijwilligers was de speeltuin in de Voorstraat, tevens een ontmoetingspunt voor Waterwijkbewoners, er nooit geweest, beseffen de nieuwe professionele bestuurders. Hun voorgangers worden bedankt met een bordje op een van de speelobjecten, het piratenschip. En je kunt sinds gisteren weer werkzaamheden verwachten in het noorden van het Hollandse Houtberg naar dijk en soms een zandwagen tegenkomen. Het al langer lopende verbeteren van de toegankelijkheid en de afwisseling in de natuur was stilgelegd vanwege het broedseizoen en dat eindigt op 15 juli, al dus Staatsbosbeheer.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De rest van de dag is er een mix van zon en wolkenvelden in Lelystad. Bij matige noordoostenwind is het de komende uren 24 of 25 graden. Vanavond draait de wind naar het noorden en neemt iets af. Het is overwegend helder bij zonsondergang en een graad of 20. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig en opnieuw wordt het 25 graden. Maar het waait stevig vanuit het noorden tot noordwesten en in de avond drijven vanuit het noorden lage wolken over de stad. In het weekend voert een flinke noordwestelijke wind frisse lucht aan. Er is een afwisseling van zon en wolken. Het blijft wel droog, maar met hooguit 20 of 21 graden is een zomerjasje nodig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A28 Utrecht richting Zwolle is dicht tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken. Het Komt doordat er een auto in brand stond. Ze zijn er nu aan het bergen en dit gaat naar verwachting nog een uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden. Die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU. Zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Utrecht richting Zwolle stond eerder een auto in brand tussen de afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken. Die zijn ze nu aan het bergen. De hoofdrijbaan is nog dicht, maar richting Zwolle kan je er langs via de rechter parallelrijbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Dance Classics met Martin Rodeburg.

Tja, en dan is het alweer donderdagavond. Het is 7:00 geweest. Een hele goede avond. Welkom bij Dance Classics hier bij Radio Lelystad. En mijn naam is inderdaad Martin Oudenburg. Tot 9:00 bij je. 2 uur lang met weer een hele bijzondere aflevering van Dance Classics. Want wat hebben we allemaal? We hebben mooie remixen. Ik ga wat namen opnoemen. Zul je misschien niks zeggen en anderen weer wel. Dimitri from Paris. Wat dacht je van DJ Cease? Natuurlijk is hij er weer bij. The Fingerman Edit hebben we. The Nightlight Mix. En ook een mooie Mastermind Megamix. Ga ik je zo wat meer over vertellen. Digital Visions gaat voorbij komen. Afijn, te veel om op te noemen. Wat hebben we als eerste deze aflevering Dance Classics? Is de Summit Mix van niemand minder dan Ron Muschoten. Die gaat zometeen wekelijks voorbij komen. Elke week, zo rond 7:45, gaan we een mooie mix van hem draaien. Die is meestal zo'n 8-9 minuten. Soms wat langer, soms wat korter. De beste man maakt ontzettend mooie remixen. En je gaat er zometeen één horen. Deel 1 is dat. Nummer 1, de Summit Mix 1. Dus blijf erbij, want die is ontzettend lekker. 7:30, je weet het, Cees is aan de beurt met zijn wekelijks terugkomende mix. En voor de rest bekende nummers, als je zo naar de playlist kijkt. Jawel, de opening was in handen van George Duke. Een mooie re-edit van het nummer Reach Out. Mooi. We hebben genoeg gesproken. We gaan lekker muziek draaien, want daar zitten wij hier bijvoorbeeld. En natuurlijk voor Earth, Wind en Fire. Kennen we allemaal. Een van de mooiste, denk ik toch wel. Het mooie Star. Tot 9:00. Dance Classics bij Radio Lelystad.

mooiste nummers, denk ik toch wel, van Irvin en Fire. Maar goed, aan de andere kant, ze hebben zoveel mooie nummers gemaakt. Fantastische band. Ik heb ze 1 keer live gezien in Amsterdam. Echt waanzinnig mooi. Star hier bij Dance Classics Radio Lelystad. We zijn tot 9 uur bij je, elke donderdag van 7 tot 9. Even 2 uur lang back in time. Als ik zeg het nummer Lost in Music, dan denk je al gauw aan de Sister Sledge productie van onder andere Nile Rodgers. En Nile Rodgers is van Chic. Wat als ik je nou vertel dat Chic ook een uitvoering heeft gemaakt van het nummer Lost in Music. De remix die je gaat horen is er eentje van Dimitri from Paris.

Je herkent het eigenlijk meteen, hè? Het gitaarwerk van Nile Rodgers. In de band Chic. Veel meer geproduceerd, bijvoorbeeld Sheila and the Black Devotion, maar ook de Sister Sledge. Lost in Music was natuurlijk een grote hit van Sister Sledge. En dan zie je hier op het vinyl staan Chic met een uitvoering van Dimitri from Paris, de remix van hem, van het nummer Lost in Music. En ik zal eerlijk bekennen, ik heb hem een paar keer moeten luisteren, want ik dacht, nee, dit is toch gewoon Sister Sledge. Maar niets is minder waar. Zomerse klanken, ook hier bij Dance Classics Radio Lelystad, van KC en de Sunshine Band uit Florida. That's the Way I Like It, hun allergrootste hit, ook wel een beetje de eerste. Harry Wayne Casey samen met zijn vriendje Richard Finks startte de band op. Een beetje oefenen in de studio, toen werden ze ontdekt door de producer daar. Hey jongens, daar moeten jullie wat meer mee doen. En toen zeiden zij, that's the way I like it. Ja, toch? Een van hun leuke nummers, het nummer Come to My Island hier bij Dance Classics.

klinkt ook zo lekker zomers, hè? KC and the Sunshine Band met het nummer Come to My Island. Zo jammer dat hier geen lange uitvoering van bestaat. Gewoon een radio-edit, zoals ze dat dan noemen. En je zal die mazzel hebben dat je gewoon in de studio eerst wat koffie rondbrengt, een beetje de boel schoonmaakt. Heb je wat tijd over, mag je een beetje gebruik maken en een beetje jammen met je vriendje Richard Finch. Totdat er eentje naar je toe komt en die zegt, joh, daar moet je wat meer mee doen. Ik ga met jullie samenwerken, zodat jullie misschien wel wat leuks kunnen maken. Nou, de ene na de andere hit die kwam. Ja, Talk Talk, is dat disco? Is dat geen disco, funk, soul? Nee, absoluut niet. Maar als Dario Caminita er met zijn vingers aankomt, het nummer It's My Life.

je wel het goede nummer gaan starten. Want we gaan nog niet naar DJ Sisto. Die komt pas over 7:30. We zitten een beetje te slapen. We zijn een beetje aangepakt door de warmte. Want het is behoorlijk warm in de studio.

Zomaar even zeggen. De Rebirth van Dario Caminita. Heerlijk gedaan. En hij heeft er wel meer gemaakt, hoor. Ik noem het altijd de foute platen. Maar met een discojasje aan kan draaien. Zoals ook bijvoorbeeld van Supertramp, The Logical Song. We hebben hem ook wel eens gedraaid hier. Mooi, dan is het nu toch echt tijd voor DJ Cees.

Ze is weer lekker bezig. Een paar weken oud eigenlijk. Dat hij hem gemaakt heeft. Edwin Starr, maar dan in de uitvoering van DJ Cees. Nummer Eye to Eye Contact. Hier bij Dance Classics Radio Lelystad. En we hebben DJ Cees gehad. Zometeen gaat ervoor zitten. Voor het eerst bij Radio Lelystad. En hij gaat blijven elke week. Ron Bunschoten met zijn Summit Mix nummer 1. En we hebben ook nog een verrassing na 9 uur. Of na 8 uur moet ik zeggen. Tweede uur Dance Classics. En dat is weer een hele bijzondere. Goed, ga ik je straks vertellen hoe of wat. Voordat we naar de Summit Mix nummer 1 gaan van Ron Bunschoten, eerst deze nog eventjes. De Digital Visions Edit van de grootste hit van Leif Garrett.

ik heb wat met die Edwin Starr, hoor. Dat is de zoveelste keer al. Het gaat lekker op deze... het gaat lekker op deze donderdagavond zo. Maar we bedoelen toch echt Leif Garrett. Scoorde een hele grote hit. Denk ik dat we dat allemaal wel kennen van het nummer I Was Made For Dancing. Maar luister even naar deze uitvoering van Digital Visions Edit.

Dat was de grootste hit van de zanger Leif Garrett. I was made for dancing. Speciale uitvoering hier bij Dance Classics Radio Lelystad. The Digital Visions Edit. En die heeft er ook wel een aantal gemaakt die ontzettend lekker klinken. Meestal in ieder geval een wat zwaardere beat, zoals je ook bij deze plaat hoort. Goed, meestal zo rond de klok van 7:45 ga je het vanaf nu horen. De mooie mix van Ron Bunschoten. En die Ron Bunschoten die heeft er heel veel gemaakt. Dus we kunnen heel erg veel van hem genieten. We gaan deel 1 vanavond draaien. En wel nu, dat kan iets voor 7:45 zijn, iets over 7:45. Of gewoon lekker 7:45. En dat heeft puur te maken met de tijd van de nummers daarvoor. Mooi. Ik ga je zo meteen vertellen wat je gehoord hebt. Ga eerst maar even lekker genieten van een fantastische mix van Ron Bunschoten.

voor het eerst hier te horen bij Dance Classics Radio Lelystad. De Summit Mix Part 1 van Ron Bunschoten. En nogmaals, elke week gaan we er eentje draaien van de beste man. Hij maakt ontzettend mooi werk. Wat hebben we gehoord? We begonnen met Tremaine met Fall Down, Spirit of Love. Spirit of Love. Ja, Tremaine Hawkins was dat volgens mij. Kenny James daarna met Give Me a Little Sign. Zal je zo niks zeggen, maar als je hem hoort, herken je hem ook. Captain Rap, kort stukje Bad Times, I Can Stand It. Midnight Star, Midas Touch. En als laatste, je hoorde hem net nog, James D. Train Williams. Het mooie You Are Everything. Goed, we gaan gauw verder. Zometeen. Na 8 uur, het laatste uur, speciale uitzending. Het staat weer geheel in het teken van DJ Antoine. Nu we het toch over DJ's hebben, met een fantastische mix. Speciale uitvoering, de Mastermind Mega Mix van de bekendste plaat van Loose Ends, het nummer Hanging on a String. Een zeer vrije uitvoering hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Dat we zijn er tot 9 uur.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Hi, this is Barry White, and you're listening to the baddest soul jock in all of Europe, right on.
5: Martin Rodenberg!
6: Radio Lelystad. DJ Antoine in the mix. Dance classics. DJ Antoine in the mix.

0: Ian.
1: Ja. Mix.
2: En dat was hem weer voor deze donderdagavond. De zomerse verrassing van DJ Antoine met zijn mix nummer 53. The All Kind of Music Mix.

Morgen en dan zit Dance Classics er alweer op. Het is bijna 9 uur. Ik ga afscheid van jullie nemen. Ik wens je nog een hele fijne avond. Geniet van het mooie weer. Morgen we dat nog hebben. Moet je koesteren. Volgende week donderdag 7 uur ben ik er weer. Dan duiken we terug in de tijd naar de 70s en 80s dance. Met weer bijzonder werk van Ron Bunschoten. En natuurlijk van DJ C-Stad in ieder geval. Goed, blijf lekker luisteren naar Radio Lelystad. Komt het allemaal goed. Slaap lekker straks. Geniet van het... ja, alles wat op tv is. Ja, toch? Mooi. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: vroeger zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer, vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: sport mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uitsloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht heb je tussen afrit Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap de Dommel in Brabant heeft het

0: dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk

0: Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.